0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagen.

14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan ken ik die nog het zeker.

0: deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via godajc.nl/tickets.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Stuur je appje naar...

Studio van Justin de Wild, want een goed begin is de halve werkdag, toch? We pakken even door met lekkere zomerse muziek van Mando Chao uit 2001. Me gustas tú, hoor je hier in Kimstad op. En ik zeg een hele goede morgen. Gaat dat de bel? 12 de la noche.

0: Punkstar Deluxe en Sun is Shining. Je hoort nog Laurel Wolf en No Stress. En dit is Martin Moreno. En spijt is voor later.
1: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: Kensington uit 2050 met Done With It. En dan is het zometeen tijd voor de hoofdpunten van het half-acht nieuws. En daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Jason Mraz. En ook Dotan en Martin Garrix en Love komen daarin naar voren. We gaan het even een tandje rustiger doen. Uit 1980. En hij krijgt vanochtend het stempel.
1: Bijna vergeten.
0: Ja, hier moet je misschien echt even voor in je geheugen gaan graven hoor. Maar het was een hele grote hit in de 80s. Het is Air Supply en All Out of Love. En je hoort hem hier op RTV Parkstad in Kimstadop. En ik ben bij je tot 8 uur met nog lekkere muziek. En mijn collega's, ja hoor, ze komen langzaamaan binnen om jouw dag nog veel lekkerder te maken met gezelligheid en goede muziek. Dus hou je radio lekker aan hier op RTV Parkstad.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Martin Garrix en Love maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. En dat deden ze met Mad. Je hoort ook nog Jamie Cullum, Willie William en Dotan en Jason Mraz. En dit is die fijne Bruno Mars met zijn nieuwste Oh My Soul. Lekkere muziek hoor je hier.

TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jezilgus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jezilgus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor.
9: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstenvlei van het land.
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it.
8: fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
14: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
15: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelvaerde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelvaerde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelvaerde.nl.
8: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
16: Kom binnen.
17: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
16: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Goeie paas, Paulussen, Paulussen!
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Landgraaf.
7: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunsumerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclipse rond 7:15 en rond 7:15 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:15 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Francis Stone, Stevie.
1: That'll work.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Goeie paas, bonussen, bonussen.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunsumerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclips rond 7:15 en rond 8:15 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:45 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet te bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
10: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijn.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Goeie paas.
7: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunsumerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclips rond 7:15 en rond 7:15 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:15 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet te bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaarde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaarde?
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen en heeft hij net het succesvolste WK voorgezeten. Infantino lag onder vuur om een investeringsplan waarin een nieuw op te richten bedrijf een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal als aandelen zou verkopen. Hij blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. Volgend jaar zijn er voorzittersverkiezingen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Kom binnen!
12: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig, hoor. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Krijnen.

0: Naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunssummerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclips rond 7:15 en rond 8:15 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:15 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: your Bobby man, Latino gang, Tiger.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
11: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn door de Brabantse politie 2 personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
1: Gia.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: Calvin Harris daarvoor een Clementine en Blessings. 12 uur geweest. En welkom daar aan de andere kant van de radio bij de lunchshow. Het is broodje mouw tot 2 uur vanmiddag. Ik denk, wat hoor ik door mijn hand? Mijn koptelefoon die doet een beetje raar. Wacht even hoor, we doen dit gewoon even live oplossen. Even kijken, ik zie het al. Er gaat iets verkeerd hier. Zo, doet hij nou beter? Goh. Ja, nou, we gaan het in ieder geval proberen. Ja, als je nou bij jezelf denkt van ik wil een leuk liedje horen... Zou zomaar kunnen, gebruik daarvoor de Parkstad.
1: What's up?
0: Inderdaad, laat eventjes weten als je een leuke plaat wil horen. Straks de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Stuur ons even een berichtje. Doen we graag. Dan ga ik straks je plaatje... Wacht even hoor.
2: Net pindakaas gegeten.
0: Ja, neem me niet kwalijk. En dan ga ik straks je plaatje draaien.
3: Oh,

baby, zo, hoppakee. En hij scheidt er ook in één keer, maar jij het ook, hè? Jij, Joe Cocker en Unchained My Heart. Op echte V-Park zat tijdens de lunch broodjemaal. En ook nog Bruno Mars en Risk It All. En de groep komt uit New York met Romeo Santos als zanger en combineerde de Dominicaanse bachata met R&B en pop. En het verhaal, ja, niet bepaald een gezonde verliefdheid. Een man raakt compleet geobsedeerd door een vrouw die hem helemaal niet wilt. Het nummer werd vervolgens een gigantische internationale hit. En de rest is bachata geschiedenis. Aventura.

0: Dat zeg ik af en toe aan Jordi Santos op Echt TV Parkstad. Leuk verhaal over dit nummer. Alweer een hele tijd oud, maar met dagen als deze. Is dat ook weer lekker om hem om voorbij te horen komen op Echt TV Parkstad. En dat doen we graag. Mocht je nou bij jezelf denken van... Hey, ik heb ook wel iets leuks wat ik graag voorbij wil laten horen komen. Dat zou zomaar kunnen. Dat kan zijn iets in hoedanigheid van muziek. Dat is het meest makkelijke, want dat kunnen we natuurlijk afspelen op de radio. Hè. Al het andere, dat mag ook. Maar als je het in de vorm van een liedje doet, dan is het wel zo handig. Want dan kunnen wij het gewoon ook afspelen hier op de radio natuurlijk. En dat... is in de vorm van muziek is dat altijd hartstikke leuk natuurlijk. Mag van alles zijn hoor, een beetje Italiaans of een beetje Franstalig. Geef het even door via de park zat.
1: WhatsApp
0: inderdaad, laat het even weten. En stuur ons gewoon even een berichtje. Zometeen 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. En ik ga graag je plaatjes draaien, laat me even weten. Ik zie al wat binnenkomen van Vincent, die wil Michael Gray horen met The Weeknd. En dat op dinsdag. Nou, misschien heeft hij nog weekend. Heeft hij vakantie, Vincent? Als we kunnen, laat het ook even weten. Altijd leuk. Don't Walk Away, Jade komt er ook aan. En Bruno Mars met de nieuwe On My Soul wordt ook aangevraagd. Nou, ik ga het gegarandeerd zo voor je draaien. Alle anderen geef het nog even door. Als gezegd kan dat gewoon via de Parkstad.
1: WhatsApp,
0: 20 minuten hits. Hoor je zo meteen over een goede 4 minuten. Hier in Broodje Mouwde Lunchshow.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: In de regio hebben dit weekend 2 steekincidenten plaatsgevonden. Zaterdagmiddag raakte een 54-jarige man gewond bij een steekpartij aan de Parkweg in Heerlen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en er is nog niemand aangehouden. Ook in Schinveld was er een steekincident. Aan de Brunsumerstraat raakte zondagochtend een 37-jarige man gewond. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving toen afgezet en zoekt nog naar mogelijke verdachten. Het Wereldmuziekconcours Kerkraden heeft vorig jaar ruim €46.000 verlies geleden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2025. De organisatie had juist gerekend op een kleine winst. De belangrijkste oorzaak is het festival Blow bij WMC in het Stadspark. Dat evenement verloor ruim een ton. Het WMC heeft inmiddels een negatief eigen vermogen. De organisatie hoopt dat met de opbrengsten van het onlangs gehouden WMC 2026 te kunnen herstellen. Concrete cijfers daarover worden in het najaar verwacht. Speeltuin Vaasraden in Beekdalen krijgt nieuwe beheerders. Melanie Tullemans en Thomas Otten nemen vanaf oktober het beheer over. En daarmee blijft de speeltuin open. Want eerder dreigde sluiting omdat de huidige vrijwillige beheerders wilden stoppen en geen opvolgers konden vinden. De nieuwe beheerders willen de speeltuin combineren met kleinschalige dagbesteding voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En ook de kinderboerderij krijgt een nieuwe invulling. Zo krijgen de dieren meer ruimte en kunnen bezoekers vanaf 2027 dichter bij de dieren komen. De gemeente blijft eigenaar van de speeltuin. En dan sport. Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft opnieuw de groene trui gewonnen in de Tour de France Femme. Ze won tijdens de Tour 2 etappes en stond 2 dagen aan de leiding in het algemeen klassement. In Nice mocht Wiebes voor het 2e jaar op rij het podium op als winnares van het puntenklassement. De Tour werd gewonnen door Demi Vollering en Puk Pietersen schreef het bergklassement op haar naam. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige en warme dag in Parkstad. De temperatuur loopt op naar ongeveer 29 graden. Er zijn af en toe wat wolken, maar het blijft droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het nog lange tijd warm en de komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm en vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. En donderdag en vrijdag kan het in Parkstad tropisch warm worden met temperaturen boven de 35 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
8: De 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

Al lekker zo op de valreep van de 20 minuten hits op rij non-stop. Een breuzelvrij Sad Girls, Bibi Rexha en David Guetta. Ja, droevige meisjes blijven tot het laatste liedje. Ja, en sommige platen gaan over verloren liefdes. En dat maakte Michael McDonald vorig jaar nadat hij na 45 jaar weer terugkwam bij de Doobie Brothers. Hij vindt het zelf een goed nummer, toch Michael? Dat dacht ik al. De comeback van de Doobie Brothers uit van vorig jaar. Learn to Let Go.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
10: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
11: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het ernaar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra.
5: De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad, Maurice Kamelot.
14: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
14: Krammeltje, zet je de wekker?
17: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
18: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
19: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
18: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: Ja, ik blijf hem leuk vinden, deze 90s met Mauri van Nathalie en Brulia. En welkom bij deel 2 van de lunchshow Broodje Mouw op RTV Parkstad. Het is dinsdag, het is 11 augustus 2026. Ja, hoe wou ik nou 25 zeggen? Ah, foei, kabbelot! Kan echt niet, hè? Nee, maar goed, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Iedereen maakt wel eens een foutje. Goedemiddag. Dat bedoel ik. Er zijn ook mensen die gewoon twee keer dezelfde jingle instarten, terwijl ze eigenlijk een ander knopje hadden willen hebben. Ja, het is ongelofelijk, maar ze zijn er. Nou, wees welkom bij deel 2 van dit radioprogramma. En nu is alles weg. Oh, wacht, deze knop moet ik hebben. Nou, het gaat lekker, jongens. Echt, het gaat helemaal goed.
1: Ik vind eigenlijk wel eens een keertje leuke muziek.
0: Gaan we regelen. Dit is Melly van John.

0: Lieven, Jonas Blue op Echte V Parkstad. Ik ben een kwart overheen. Geef door wat je wil horen via de Parkstad.
1: What's up?
0: Laat weten wat je wil horen. Ga ik hem zo voor je draaien. Stuur me een berichtje in de 20 minuten hits.

uit 1989 weer op RTV Paars. En dan ook Guetta en Usher daarvoor een Without You. Ja, de vakantieperiode die zit er grotendeels op. Ik kan me heel goed voorstellen dat je nu denkt... Kamerlot, wat lul je nou, jongen? Ik moet nog weg. Ja, dat zou heel goed kunnen, maar ik heb het over de schoolvakantieperiode. Ja, we zitten inmiddels in de voorlaatste week, hè. Daar gaat alles weer beginnen. Ja, dit is week 5 van de 6. Dus nog deze en volgende week nog. En dan is het voor de jeugd ook weer lekker gaan beginnen. En misschien zit je er zelf nog helemaal in. En ben je zelf nog niet met vakantie geweest? Dat zou ook heel goed kunnen natuurlijk. Laat het even weten. Sander die stuurt net een berichtje. Draai even iets vrolijks. Ik kan me herinneren een leuke plaat van Negro Kan. Draaide je vroeger altijd. Groetjes. Even kijken, Sander. Ja, daar ga ik even erbij zoeken wel. Helene, die stuurt ook nog. Helemaal leuk vakantie al gehad. We mogen weer met frisse tegenzin. Nou, dat zouden mijn woorden kunnen zijn. Helene, ja, groetjes vanuit deze kant in ieder geval terug. En als je iets leuks wil horen, hè, dat kan altijd via de Parkstad WhatsApp. Stuur me even een berichtje. Dat doe je via de Parkstad. Dat is denk ik inmiddels wel duidelijk. Hè. Dan gaan we zo meteen de liedjes draaien. Ja, dat is allemaal heel makkelijk. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij. Zo direct hier op de radio. Eerst even de volgende mededeling. Doe de deur dicht. Ja, prima.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier!
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: In de regio hebben dit weekend 2 steekincidenten plaatsgevonden. Zaterdagmiddag raakte een 54-jarige man gewond bij een steekpartij aan de Parkweg in Heerlen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en er is nog niemand aangehouden. Ook in Schinveld was er een steekincident. Aan de Brunsumerstraat raakte zondagochtend een 37-jarige man gewond. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving toen afgezet en zoekt nog naar mogelijke verdachten. Het wereldmuziekconcours Kerkraden heeft vorig jaar ruim €46.000 verlies geleden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2025. De organisatie had juist gerekend op een kleine winst. De belangrijkste oorzaak is het festival Blow bij WMC in het Stadspark. Dat evenement verloor ruim een ton. Het WMC heeft inmiddels een negatief eigen vermogen. De organisatie hoopt dat met de opbrengsten van het onlangs gehouden WMC 2026 te kunnen herstellen. Concrete cijfers daarover worden in het najaar verwacht. Speeltuin Vaasraden in Beekdalen krijgt nieuwe beheerders. Melanie Tullemans en Thomas Otten nemen vanaf oktober het beheer over. En daarmee blijft de speeltuin open. Want eerder dreigde sluiting omdat de huidige vrijwillige beheerders wilden stoppen en geen opvolgers konden vinden. De nieuwe beheerders willen de speeltuin combineren met kleinschalige dagbesteding voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En ook de kinderboerderij krijgt een nieuwe invulling. Zo krijgen de dieren meer ruimte en kunnen bezoekers vanaf 2027 dichter bij de dieren komen. De gemeente blijft eigenaar van de speeltuin. En dan sport. Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft opnieuw de groene trui gewonnen in de Tour de France Femme. Ze won tijdens de Tour 2 etappes en stond 2 dagen aan de leiding in het algemeen klassement. In Nice mocht Wiebes voor het 2e jaar op rij het podium op als winnares van het puntenklassement. De Tour werd gewonnen door Demi Vollering en Puk Pietersen schreef het bergklassement op haar naam. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige en warme dag in Parkstad. De temperatuur loopt op naar ongeveer 29 graden. Er zijn af en toe wat wolken, maar het blijft droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het nog lange tijd warm en de komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm en vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. En donderdag en vrijdag kan het in Parkstad tropisch warm worden met temperaturen boven de 35 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

De klanken van Rudy Mantle en Jess Glynn. Macklemore deed ook nog mee samen met Dan Kaplan. Het is een mondvol, daar heb je ook wat. These Days op Echt TV Park zat in de 20 minuten. Hits op rij, non-stop en breuzevrij. En daarvoor denk ik toch wel terecht de zomerhit van dit jaar. Hij dacht even dat het niet meer ging lukken. Na al die jaren heeft hij ook natuurlijk nog meegedaan aan dat tv-programma. God, dan ben ik even de naam kwijt. Ik geloof in mij, ja, zo heette het. Wat natuurlijk eerst in Nijmegen werd gefilmd en naar de hand landelijke bekendheid kreeg op SBS. Ik heb het over Rutger van Barneveld natuurlijk. Hij heeft toch een beetje Justin de Wild met Cheerio in ieder geval geëvenaagd. Dit is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Zwoele zomernachten op Echt TV Park zat. 10 voor 2 geweest. En dinner party. Dit is Niall Horan.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
5: Goeie paas. Paulussen, Paulussen. Doelpunt Roda, Mitchell Paulussen.
6: Steun Roda. Deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva, en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
1: Ah!
0: Of zo?
1: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.

Ik word hier heel vrolijk van. En jij hopelijk ook. Het is vandaag de 11e van augustus, zoon- en dochterdag. Doe daar maar je voordeel mee. Het is overigens 2:10. Goedemiddag. Tot 4:00. Park zat hier met de muziek van ene Guus Meeuwis.

De drummer en de violiste hebben verkering en krijgen samen een kindje. Oh, wat een mooi verhaal. Sommieu hoorde je hier op de radio bij RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws, de 11e van augustus. De verjaardag van Chris Hemsworth, hij wordt 43. Mabel Wisse-Smith viert haar 58e verjaardag. En nog zo'n hele grote ster van toen, Joe Jackson, wordt vandaag maar liefst 72 jaar oud. Heb je ook al te

Hansen, zoals we dat in de jaren 90 deden. Amber hoorde hier bij RTV Park, zat net voor 2:30. En this is the night. Misschien wordt het wel jouw night. Zullen we daar maar op houden? Parkstad heeft goede hits onderweg. Zometeen namelijk 20 minuten non-stop en breuzelvrij.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: In de regio hebben dit weekend 2 steekincidenten plaatsgevonden. Zaterdagmiddag raakte een 54-jarige man gewond bij een steekpartij aan de Parkweg in Heerlen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en er is nog niemand aangehouden. Ook in Schinveld was er een steekincident. Aan de Brunsumerstraat raakte zondagochtend een 37-jarige man gewond. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving toen afgezet en zoekt nog naar mogelijke verdachten. Het Wereldmuziekconcours Kerkraden heeft vorig jaar ruim €46.000 verlies geleden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2025. De organisatie had juist gerekend op een kleine winst. De belangrijkste oorzaak is het festival Blow bij WMC in het Stadspark. Dat evenement verloor ruim een ton. Het WMC heeft inmiddels een negatief eigen vermogen. De organisatie hoopt dat met de opbrengsten van het onlangs gehouden WMC 2026 te kunnen herstellen. Concrete cijfers daarover worden in het najaar verwacht. Speeltuin Vaasraden in Beekdalen krijgt nieuwe beheerders. Melanie Tullemans en Thomas Otte nemen vanaf oktober het beheer over. En daarmee blijft de speeltuin open. Want eerder dreigde sluiting omdat de huidige vrijwillige beheerders wilden stoppen en geen opvolgers konden vinden. De nieuwe beheerders willen de speeltuin combineren met kleinschalige dagbesteding voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En ook de kinderboerderij krijgt een nieuwe invulling. Zo krijgen de dieren meer ruimte en kunnen bezoekers vanaf 2027 dichter bij de dieren komen. De gemeente blijft eigenaar van de speeltuin. En dan sport. Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft opnieuw de groene trui gewonnen in de Tour de France Femme. Ze won tijdens de Tour 2 etappes en stond 2 dagen aan de leiding in het algemeen klassement. In Nice mocht Wiebes voor het 2e jaar op rij het podium op als winnares van het puntenklassement. De Tour werd gewonnen door Demi Vollering en Puk Pietersen schreef het bergklassement op haar naam. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige en warme dag in Parkstad. De temperatuur loopt op naar ongeveer 29 graden. Er zijn af en toe wat wolken, maar het blijft droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het nog lange tijd warm en de komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm en vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. En donderdag en vrijdag kan het in Parkstad tropisch warm worden met temperaturen boven de 35 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

20 minuten non-stop en Breuzel vrij. Dan gaan we door Train en Drive-By. Wat een energie zit er in die liedjes van Train. Altijd, dat mag gezegd worden. Ik word er heerlijk vrolijk van. Heb je trouwens zelf een leuke suggestie? Laat me weten wat je zou willen horen. Mail naar info@rtvparkstad.nl. Alweer bijna 3 uur. Goedemiddag. Dinsdagmiddag. Normaal gesproken altijd een beetje saaie dag. Maar ja, als je net vakantie hebt, is dat toch wel even lekker. Fireflies.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Kom binnen!
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAFT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7.4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met 1500 euro aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Stuur je appje naar

and have some fun.

op de radio. Een groove is in de hart op RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. Je hoort ze hier allemaal voorbij komen. Kijk of is mijn naam. Ik neem je mee nog tot 4 uur op deze dinsdag. Saaie dinsdag? Nee, nee. Het is vakantie in Nederland. En op de radio Cameron Whitcomb. I'll show you.

Dus ik heb het over Rihanna, gooide er met SOS Rescue Me, Red Mij. Save Our Souls is dat officieel. 4:10 op de dinsdagmiddag van Parkstad. Straks Gloria Estefan, nu Lost Frequencies.

www.rtvparkstad.nl en natuurlijk ook op ons videokanaal. Lekker zeg. Ah, straks 20 minuten non-stop in Brussel vrij. En dit is Samber, wat een band. My body isn't ready. It's the

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: In de regio hebben dit weekend twee steekincidenten plaatsgevonden. Zaterdagmiddag raakte een 54-jarige man gewond bij een steekpartij aan de Parkweg in Heerlen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en er is nog niemand aangehouden. Ook in Schinveld was er een steekincident. Aan de Brunsumerstraat raakte zondagochtend een 37-jarige man gewond. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving toen afgezet en zoekt nog naar mogelijke verdachten. Het Wereldmuziekconcours Kerkraden heeft vorig jaar ruim 46.000 euro verlies geleden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2025. De organisatie had juist gerekend op een kleine winst. De belangrijkste oorzaak is het festival Blow bij WMC in het Stadspark. Dat evenement verloor ruim een ton. Het WMC heeft inmiddels een negatief eigen vermogen. De organisatie hoopt dat met de opbrengsten van het onlangs gehouden WMC 2026 te kunnen herstellen. Concrete cijfers daarover worden in het najaar verwacht. Speeltuin Vaasraden in Beekdalen krijgt nieuwe beheerders. Melanie Tullemans en Thomas Otte nemen vanaf oktober het beheer over. En daarmee blijft de speeltuin open. Want eerder dreigde sluiting omdat de huidige vrijwillige beheerders wilden stoppen en geen opvolgers konden vinden. De nieuwe beheerders willen de speeltuin combineren met kleinschalige dagbesteding voor mensen met een licht verstandelijke beperking. En ook de kinderboerderij krijgt een nieuwe invulling. Zo krijgen de dieren meer ruimte en kunnen bezoekers vanaf 2027 dichter bij de dieren komen. De gemeente blijft eigenaar van de speeltuin. En dan sport. Lorena Wiebes uit Simpelveld heeft opnieuw de groene trui gewonnen in de Tour de France Femme. Ze won tijdens de Tour 2 etappes en stond 2 dagen aan de leiding in het algemeen klassement. In Nice mocht Wiebes voor het 2e jaar op rij het podium op als winnares van het puntenklassement. De Tour werd gewonnen door Demi Vollering en Puk Pietersen schreef het bergklassement op haar naam. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een overwegend zonnige en warme dag in Parkstad. De temperatuur loopt op naar ongeveer 29 graden. Er zijn af en toe wat wolken, maar het blijft droog. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond blijft het nog lange tijd warm en de komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm en vanaf woensdag loopt de temperatuur verder op. En donderdag en vrijdag kan het in Parkstad tropisch warm worden met temperaturen boven de 35 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Deze is van den Biepstuk op de radio. De man is hartstikke populair. En na al die jaren nog steeds. In het begin was het helemaal niet hip om een belieber te zijn. En toen werd het plots helemaal hip. En was hij nog te zien in de halftime show van het WK. Het kan zomaar verkeren. Hey, ik weet je nog.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan de

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat, is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet er naar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
7: Goeie paas. Polissen,
8: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
12: En papa durft er niet in.
11: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
13: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
15: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
16: Kom binnen!
17: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
16: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
17: Rockmart in Kerkrade, zei je?
16: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
15: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
19: Dit is het begin van een nieuw uur.
20: Met Richard.

Het is die vrouw met die ontzettende grote mond. Taylor Dane, Can't Get Enough of Your Love. Met daarvoor Maladief en Johannes Bloom met Edge of Desire. En daarmee zijn we begonnen natuurlijk aan een splinternieuwe middagshow. Het is dinsdag 11 augustus. Goedemiddag.

One Republic en All the Right Moves. Zometeen gaat het tegeltje natuurlijk van de muur afgehaald worden. En ja, misschien herken je het wel. De ochtendstart. Ben je zo iemand die niet echt een ochtendmens is? Wat best moeilijk op te starten is voor in de ochtend. Nou, dan slaat dat tegeltje een beetje op jou. Komt eraan hoor. Eerst binnen Carpenter.

Sabrina Carpenter en Manchild. En ik zei net al, het tegeltje gaat over de ochtendstart. Oftewel, nee, je bent niet zo'n ochtendmens, dus een beetje moeilijk opstarten. Maar goed, we hebben er een leuk tegeltje over. Namelijk, mijn ochtendstart is een langzaam opstartende software

0: Summer Paradise. Misschien is het wel het park zelf een beetje Summer Paradise. Qua temperaturen lijkt het net of we in Spanje zitten, maar goed. Zometeen de Sjoster. Hij weet wat er gebeurd is in Parkstad. Weet ook wat het weer gaat worden van vanavond. Dus dat komt er zometeen aan. En natuurlijk ook lekker non-stop. Jennifer Lopez, Bruno Mars en Prince zometeen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunsumerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclips rond 7:15 en rond 7:45 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:15 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet te bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Gin of Lopez en Ain't It Funny met Bruno Mars ervoor en Prince. Dat waren lekker de hits die je zojuist hoorde. Even kijken wat op deze dinsdag gebeurde zo in Parkstad, maar ook iets buiten Parkstad in Elslo. Wat gebeurde er toen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 11 augustus, maar dan wel in het jaar 2023. Werkzaamheden rond recreatie- en cultuurprojecten in de regio, zoals het onderhoud aan parkvoorzieningen en evenementenlocaties, werden opnieuw opgestart na een zomerse onderbreking, onder meer in Kasteel Elslo. En daar ligt natuurlijk een Elslo. Nou, toevallig, hè?
2: Ik

Armin van Buren. En James Newman. En Therapy bij Parkzat. Waar we een klein einde maken aan deel 1. Voor plaats te maken voor deel 2 van de middagshow natuurlijk. Zometeen na 5 uur Pink op de radio. Maar ook Ed Sheeran met Amizan komt eraan. Maar heel even nog Michael Jackson.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
8: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka. 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macar prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Goeie paas. Bonussen.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

0: Het is de zangeres die live even goed zingt dan op de streaming of op het filmpje of waar je ook ziet. Pink en So What. Met daarvoor Ed Sheeran met I'm Zidane. En daarmee begonnen we dus de middenshow, het tweede gedeelte. Het is al bijna 4:15. Moet je tot 5 uur werken? Ik zou zeggen, naar huis.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreuk van de dag. En natuurlijk ook een feitje uit ons eigen

aan. Op de radio, The Kingdom of Fear. Inderdaad, ze weten het ook. Zometeen gaat het tegeltje van de muur. Heb je hem gemist in het afgelopen uur? Geen probleem. Hij komt op herhaling zometeen eraan. Naar Phil Collins. En het gaat over het ochtendstart. Het begin van de ochtend. Als het dan een beetje tegen zit. Nou, je hoort het zometeen naar Phil.

Toetoetoetrio van Phil Collins. Ik zei net al, de ochtendstart, dat staat momenteel op het tegeltje. En we gaan even kijken wat er daadwerkelijk op staat. Namelijk, mijn ochtendstart is een langzaam opstartende software-update.

0: de zus van, blijft altijd nog de zus van, hè? Janet Jackson, natuurlijk de zus van Michael Jackson. Zometeen Jos, hij weet wat er gebeurd is in Parkstad, maar ook wat het weer gaat worden. Dat vertelt hij zometeen. En zometeen er op de radio, Shaggy, Niall Horan, Mark Ricard, but Ride It.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sit, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunsumerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclips rond 7:15 en rond 7:15 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:15 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet te bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Joel Curry en Bad. Met de voorne Shaggy, Niall Horn en Regard. En dat zijn dit die net lekker achter elkaar hoorden. Wat gebeurde op deze 11 augustus in het jaar 2022 in Barkstad? Wat waren we toen sportief allemaal aan het doen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde op 11 augustus in het jaar 2022. Lokale sport- en bewegingsinitiatieven kregen extra aandacht in Barkstad. Waaronder walking voetbal voor ouderen. En een deelname van een tiental spelers dus op het voetbalveld die niet mochten rennen met de bal. Maar gewoon lekker voetballen, maar rustig lopen. En het is ook leuk om ernaar te kijken. Ja, ik heb een keer het gezien en het was best leuk.

Als je denkt van nou, je bent 80 jaar, dan doe je het even wat rustiger aan. Dan stop je ermee. Nou, de Rolling Stones absoluut niet. Nieuw muziek gemaakt en ze rocken nog steeds. En zijn volgens mij nog van plan van nog eens een keer de bühne op te gaan. Nou ja, geweldig toch? Vrienden, het zit erop nu met de show. Morgen is hij er weer op de woensdag tussen 4 en 6. Bis morgen. Deelma.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Kom binnen!
9: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
11: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Baboe-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n €19.000 schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië.
13: Het weer zonnig en ook vannacht droog. Dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
15: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
16: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
17: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
16: Nee, je hebt niet goed gekeken.
17: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
16: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
17: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
18: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
16: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
1: Goeie paas. Paulussen, Paulussen.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunsumerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclips rond 7:15 en rond 7:15 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:15 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet te bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
9: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. En donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babu-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it.
4: fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
15: Kom binnen!
16: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
15: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
15: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
17: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
18: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
19: Ah!
18: Of zo?
19: Ik snap hier niks van.
18: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Goeie paas, Paulussen, Paulussen! Doelpunt Roda, Mitchell Paulussen!
6: Steun Roda, deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunsumerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclips rond 7:15 en rond 7:15 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:15 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik die nog gaan zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg 2 start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand. Sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. De politie heeft gisteravond in het Friese Suurhuis ter Veen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders probeerden die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. De mobiele eenheid maakte de weg uiteindelijk zonder geweld vrij, zodat de asielzoekers rond 2 uur 's nachts naar binnen konden voor een paar uur slaap. De burgemeester noemt de overlast door de actievoerders voor de buurt in Suurhuis ter Veen gigantisch. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad, Henk van Baarden. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfeunste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mondo Verde. Mama, wanneer gaan wij naar Mondelvaart?

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De huizenprijzen in Landgraaf en Simpelveld zijn in het tweede kwartaal het sterkst gestegen van Limburg. In beide gemeenten werden bestaande koopwoningen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. Landgraaf en Simpelveld behoren daarmee tot de grootste prijsstijgers van Nederland. Ook in andere gemeenten in Parkstad stegen de prijzen. Landelijk was de gemiddelde stijging ruim 4%. Sterrenwacht Limburg in Heerlen blijft woensdag gesloten tijdens de zonsverduistering. Die is vanaf de locatie op de Brunsumerheide namelijk niet goed zichtbaar. In Heerlen begint de eclips rond 7:15 en rond 7:15 is ongeveer 90% van de zon bedekt. Wie de zonsverduistering vanaf een andere locatie zelf wil bekijken, heeft een speciale eclipsbril nodig. De Sterrenwacht is dinsdagavond wel speciaal geopend voor de verkoop van die brillen. Van 7:15 tot 9:30 zijn er 600 exemplaren beschikbaar. Bij veel winkels zijn de brillen inmiddels uitverkocht of niet verkrijgbaar. De Notorious International Breakdance Event in Heerlen kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Volgens artistiek directeur Tyron van der Meer was het de drukste zaterdag ooit van het internationale hip-hop en breakdance festival. Alles klopte, het weer, de sfeer, het aantal deelnemers en het aantal bezoekers, zegt hij. Een officieel bezoekersaantal is nog niet bekend. Aan het festival deden dansers uit 40 landen mee. De buitenring Parkstad gaat ruim 2 maanden dicht tussen de rotonde Avantis en de afrit Gaia Zoo. De afsluiting begint op 24 augustus en duurt tot 2 november. De provincie voert groot onderhoud uit aan de N300. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden omgeleid. De provincie Limburg stelt bussen beschikbaar voor inwoners van Parkstad die Prinsjesdag in Den Haag willen bijwonen. Op 15 september rijden bussen vanuit Maastricht, Roermond en Venray naar Den Haag. Deelname is gratis. Limburgers kunnen daar onder meer de troonrede en de festiviteiten rond Prinsjesdag meemaken. En dan het weer. Het is vandaag een zonnige en droge zomerdag in Parkstad. Er kan wat sluierbewolking zijn en het is ongeveer 25 graden. Woensdag wordt het al tropisch warm en donderdag en vrijdag kan de temperatuur in Limburg oplopen richting 35 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Goeie paas!
7: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De vraag naar eclipsbrillen is enorm, omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand. Sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
11: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: Mmm.
6: Kom binnen.
14: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
15: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
17: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: Classic.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Wow!
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durf je niet in.
4: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport. Transport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Dat land heeft al een aantal Russische drones uit de lucht geschoten. In Polen sloeg een Russische kruisraket in zonder dat daarbij gewonden vielen. De NAVO-landen bespreken wat ze kunnen doen om hun luchtruim beter te beschermen. En Bulgarije brengt ook een incident met een Oekraïnse drone ter sprake. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Klaar met werken?
2: Autovies?
1: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash.
2: Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.
4: Dit is Aad van den Berg van Venomous Moon Kings. Zet die knop even op 10, want je luistert naar Rock on Your Radio op RTV Parkstad. Tot gauw.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Goeie paas. Bonussen, bonussen.
1: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Helmond Sport. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft drie reactoren stilgelegd vanwege een grote kwalmplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een vierde reactor draait op halve kracht en een vijfde ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solar techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp, u ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
13: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: Kom binnen.
15: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
14: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
15: Rockmart in Kerkrade, zei je?
14: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
16: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

echte rock classic. Weer in omgedraaide volgorde. Ozzy Osbourne hoorde jullie net als laatste met Shot in the Dark. Steel I Dan, Reeling in the Years. En Eagles trapt af met Take It Easy. En dat van die Unplugged. Hell freezes over. Nog een half uurtje precies te gaan. Deep Purple komt eraan met Burn. En deze met Sammy Hagar on vocals. Dit is Monroe's met Rock the Nation.

0: Dat er dus de Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere